rich as you are, it's much better by far

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
3: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
2: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
4: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen een comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
2: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit, een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25ste al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
3: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
2: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
4: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
2: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
5: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
6: Zoekt u even meubels?
7: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Noboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze daar hoek.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
7: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
6: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
8: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
6: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
9: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
6: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Dag Robert, storen we niet?
12: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
13: Hallo.
10: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
13: Allee, maar dat past toch nog?
10: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro.
13: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
12: Geniet er maar van, jongen.
14: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Aan iedereen een hele goedemorgen. Welkom bij Radio Minerva en het programma Goedemorgen Antwerpen. Het is voor mij nog een drukke maand, dus het is meteen ook de laatste aflevering voor deze maand. Dan ben ik terug ergens in september moet dat zijn. Voor nu hebben we de vaste ingrediënten. Koffie en heel veel muziek.

Een toffe journey van Secret Garden. En we begonnen met Rolando Villazon en Bella Innamorada. 17 minuten over 8.

0: Ja, dat gebeurde wel meer. Hè? Vroeger dat die liedjes heel kort waren. En dit was nog net geen 2 minuten. Donna Hightower. And Brush Those Tears From Your Eyes. En Adam Faith die had het over. Oh, Carolina. En dan zijn we toe aan onze eerste Nederlandstalige vanochtend.
1: De markt draait de Vlaams platje. Schoon.

We hadden Lilian Saint-Pierre met Jammer, Jammer, Jammer. En Mel Carter met een heel verlanglijstje. Hold me, trail me, kiss me.

0: verspanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plaage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedoke. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat, manneke.
6: Kopje koffie? Zellig, met Merk Maxi.

0: Als je het zo mooi vraagt. Donald Pierce en Please Don't Go. En we hadden een soort disco-versie van het nummer Suspicious Mind. Dat we uiteraard beter kennen van Elvis Presley. Maar het werd gebracht door Candy Staton. En over Elvis gesproken, we gaan de King dan zelf ook maar aan het woord laten. Hè.
1: Goedemorgen, Mark. Al wakker?

Pista Matas, gebracht door Tina Cellini. En Elvis Presley met, ja, ik mag het wel toegeven, een van mijn allergrootste favoriete nummers van hem. Ask Me.

12 minuten voor 9 uur geworden met Alvin Stardust en Pretend. We hadden ook nog Tony Arden geprogrammeerd en die is er dan ook nog doorgekomen met Beware.

Ja, de laatste tijd is er zeker genoeg plaats onder de zon. Dat was een nummer van Luc Steenen. Wat ook nog, de Beatles met Penny Lane. En we zijn hier bijna uitgespeeld voor dit eerste uur. Ik heb nog een Franstalige voor u klaarstaan. Joue d'assain, le petit pain au chocolat. Laat het smaken. Tot straks.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
6: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
5: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
7: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
5: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat melden Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodentol nog op. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
8: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
5: Want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
10: zeg?
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès in het koor Fine Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenaria's, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
12: Aha. Minerva.
13: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: En zo werd het 8 minuten over 9 uur. Middle of the road. En Tweedledee, Tweedledam, een beetje vrolijk begonnen. Hè? Ja. En dit is het tweede uur van Goedemorgen Antwerpen.
1: Goedemorgen. Met Mark Maxi.

0: Er hangt liefde in de lucht, hè? Ja hoor, Ernie Ford met een bouquet of roses en dan Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Morgen, zondag 9 augustus, is Radio Minerva te gast in Wilrijk. En dit van 12 tot 16 uur. En al daar presenteren Danny van Tichelen en Sis van de Bist live de activiteiten op de Bist. En dit in het kader van het gezellige jaarmarktweekend. Zo zorgt de dansgroep Swing Station voor een wervelende demonstratie en een initiatie Lindy Hop, waarbij iedereen kan kennismaken met deze swingende dansstijl. Daarnaast kijken we uit naar de aankomst van de prachtige oldtimers tijdens de Jenny Engels Memorial, zo is het. Een sfeervol gebeuren dat liefhebbers van nostalgie en klassieke wagens zeker zal bekoren. En dan is er tot slot op maandag 10 augustus de traditionele jaarmarkt.
1: Het is na 9 uur en je bent nog niet wakker.

Please, Mr. Sun. Dat was Johnny Ray, bijgestaan door de Four Lads. En Luis Mariano met Santa Lucia.

Hij is niet van slechte willen, deze Bill Furry en I Will. En wat een Nederlandstalige muziek, jawel hoor, van Johnny Remo. Net als vroeger, of zowel... Kom mee, prima, was het origineel, hè?

0: Well, come on, honey. We're gonna have some fun today. We go out for a ride, so you can go shopping somewhere tonight. I'll take you to a wonderful place where we can have a marvelous dinner together. And you know why? Because I love you so much, baby.
1: Weg is hem. Namen de woorden uit de mond, hè? Lee Towers met Good Morning, How Are You? En Chris Andrews, To Whom In Concerns.
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil me ja bakkering gaan eten in het Minerva Café.
3: Ja, ik Sinclair.
2: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
8: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plaats van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
9: Radio Minerva. Radio Minerva. Jouw station. Jouw muziek. Jouw.

Ja, een beetje herkenbaar. Hè? Vandaag zus en morgen zo. Roberto Blanco. En heute zo, morgen zo. En Nana Mouskouri, die was er ook nog bij met de Nickelsong. MUZIEK

0: Black and White. En dan Vaughn Monroe. Roept een beetje achter de regen. Hè? Rain, rain. Het zou toch wel eens mogen...
1: Ontspannen en lekker luisteren. Ja. Dit is Mark Maxi.
0: Okido.

Het kan gebeuren als ik geen oog toe doe, maar weinig waarschijnlijk. Dans met mij door de nacht, Erik van Nijgen. En Mungo Jerry in the Summertime, daar zitten we wel degelijk middenin. Zo dadelijk onze Jan, die is hier aan het uitpakken. Die gaat klanken tappen tussen 10 en 12. Ik ben natuurlijk ergens in september en ik ga er nu uit met Linda de Souza. De groetjes!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
7: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
6: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24e. Het is zonnig en helder en maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was Floyd Kramer met The Music Box Dancer. Goedemorgen allemaal op deze toch wel weer mooie zaterdag voormiddag. Ik zeg wel mooi, maar we gaan weer temperaturen tegemoet de volgende week om u tegen te zeggen. Tro is te veel en te veel is tro, maar spijtig genoeg, ik kan er helemaal niks aan doen. Ik zou het zeker wel veranderen, moest het kunnen, maar helaas, ik moet me daarbij neerleggen. Zoals iedereen, denk ik, thuis wel. Ik ga ook nog mijn collega, onze Maaike, bedanken voor de mooie platen die hij gedraaid heeft tussen 8 en 10. En bel je naar de radio, naar de studio, dat kan. Dan kom je direct bij Annie. U belt gewoon op het nummer 03-219-1717. Goed. Ik heb dus ook heel wat vocale platen meegebracht. Uiteraard, het moeten niet altijd instrumentale plaatjes zijn. Er zijn ook heel veel vocalisten te gast vandaag. En onze eerste vocalist, dat is een man die ook gekend is in de country en western wereld. Want hier is Don Williams met Jamaica Farewell.

Dat was een van de versies van die mooie opname Jamaica Farewell. Deze keer door Don Williams. Alhoewel we weten dat dromen bedrog zijn, zijn er toch nog mensen die daarin geloven. En zo iemand is Alma Coogan, ja. I dream of you more than you dream I do.

Dat was dus Alma Coogan. Ze is spijtig genoeg ook al een tijd overleden. Ze is heel jong gestorven trouwens. Ze was maar in de 30, denk ik, dat ze was destijds, deze Alma Coogan. Maar ze heeft wel mooie platen gemaakt. South of the Border is ook weer een melodie die ik vandaag bij heb. Maar die is ook opgenomen door heel wat artiesten. En wij gaan nu eens luisteren naar deze van Don Estelle.

Ja, de meeste platen worden misschien 1 of 2 keren gecoverd, maar er zijn erbij die tientallen keren gecoverd geweest zijn. Hè. Dat moeten toch zeer populaire platen zijn. Zoals ook dit nummertje South of the Border, ook heel veel gewenst bij heel wat artiesten. Dat was dus Don Estelle deze keer. U kreeg daarnet Alma Coogan te horen en die vertoefde in Dromenland. Wel, ik heb nog iemand die daarin zit in dat schuitje. En dat is El Martino. All My Dreams.

I'm a fool to care, dat was Frank Ifield. Iemand pijn doen, zowel mentaal als fysiek, dat hoort niet thuis in deze wereld. Hè. Maar helaas, het gebeurt toch wel. Wie dat ook ondervond destijds was Bill Kenny. You hurt me.

Dat was dus Bill Kenny, ook een van de leadzangers van de Inkspots destijds. Bill Kenny met You Hurt Me. En als ik de titel I'm Sorry uitspreek, denkt iedereen wel zeker aan Brenda Lee, want het was één van haar topplaten destijds. Maar ook van die platen zijn er heel wat covers gemaakt. En wij gaan nu eens luisteren naar deze van Bobby V.

I'm Sorry, deze keer van Bobby V, maar heel bekend destijds van Brenda Lee. Wel, van Brenda gesproken, ik heb ze ook meegebracht op deze zaterdagvoormiddag. Hier komt ze trouwens met dit nummertje, Unforgettable.

0: Leven Engstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
5: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plaats van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
6: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van James Last met Siboney. We gaan nu even naar de eindjaren 50 met muziek van eigen bodem. Want hier is Bob Benny. U kunt onder meer luisteren naar Cindy, oh Cindy. Wie weet, en ook nog Mijn beste vriend.

0: de Vriend.
1: Op zondag 9 augustus is Radio Minerva te gast in Wilrijk. Van 12 tot 16 uur presenteren Danny van Tichelen en Sis van de Bist live de activiteiten op de Bist in het kader van het gezellig jaarmarktweekend. Zo zorgt de dansgroep Swing Station voor een wervelende demonstratie en een initiatie Lindy Hop, waarbij iedereen kan kennismaken met deze swingende dansstijl. Daarnaast kijken we uit naar de aankomst van de prachtige oldtimers tijdens de Jannie Engels Memorial. Het is een sfeervol gebeuren dat liefhebbers van nostalgie en klassieke wagens zeker zal bekoren. En op maandag 10 augustus is er dan plaats voor de traditionele jaarmarkt.

Dat was voor mij weer een van die onbekende artiesten. Ik heb die leren appreciëren en kennen hier bij Radio Minerva. Dat was Gloria Lasso met Valentino. You've got possibilities. Ik zou het niet weten of dat zo is. We gaan luisteren, hè? Want hier is Chris Lloyd.

tja, tja, tja. Het zal wel zijn, zeker, hè? In einer kleiner Konditorei. Dat waren Alice Babs en Paul Koen. Vroeger, als je vroeger een koppel werd, dan werd van je verwacht dat je na een tijd zou trouwen. Maar heden ten dagen is dat niet meer het geval, luisteraars. Er zijn heel veel samenwonenden, misschien zelfs nog meer als getrouwden, ik weet het niet, maar het zou wel eens kunnen. Maar wie iets over het huwelijk weet, is deze man. En dat is Don Cherry met Marriott.

Marry Me, dat was Don Cherry. En nu iets helemaal anders. We zijn toe aan een zeer jonge Cliff Richard. Het is een plaat die hij gemaakt heeft samen met The Shadows. Hier is hij met Where Is My Heart.

Ze was eenzaam en ze was op zoek naar een man. En ze heeft de juiste man op de kop weten te tikken. Een perfecte man volgens haar trouwens. Dat was Liz Anderson met Husband Hunting. Ik heb nog tijd om deze plaat erbij te halen in deel 1. En dat is nog een nummertje van Freddie Quinn met het bekende Silito Lindo. Oh.

Dat was dus Freddy Quinn met zijn beste Spaans en het nummertje Celito Lindo. En de laatste vocale plaat wat deel 1 betreft komt nog van ene Don French met Little Blondie Girl.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
3: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
2: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows nog hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft Haarlem. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan 268 miljoen euro aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Dat is nu al het op twee na hoogste bedrag ooit en zo'n 110 miljoen euro minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht club al voor zo'n 100 miljoen euro. Het is zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
7: De Robert? Wie is dat?
6: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
7: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
6: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
7: Zwaasdingen?
6: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
7: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
6: Robert de expert. 0-326-93-93.
7: Welk bedrag had hij nog gedacht?
6: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
5: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg?
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci, Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was John Woodhouse met O Marie. En die bracht de tijd op ongeveer een zestal minuten over 11 uur. Van wat krijgt een mens nu hartkloppingen? Ik denk van miserie of van liefdesverdriet. En wie dat ook destijds gehad heeft, is onze Connie Francis, spijtig genoeg. Ja, Connie Francis met Heartaches.

Wanneer was mijn trouwring nieuw? Wel, dat is 52 jaar geleden. Hè. When your old wedding ring was new. Dat was Mary Duff. En naar Mary zijn we toe aan Eileen. Want hier is Eileen Barton met Pretend.

Dat was dus Eileen Barton met het mooie Pretend. En wie krijgen we nu? Even kijken. Ja, hier zijn zij, hè. De Mavericks. Die zijn erbij met Forever Blue.

Zobik, uw liefhebben moest u mij zien zitten. Toch een rare uitspraak, hè? Van Patty Page nog wel. Would I love you? Hi Lily, hi Lo, ook een bekende plaat, deze keer van Dinah Shore.

A love song is a sad song. Dus een liefdesmelodie is een triestig liedje. Wel, ik denk er toch helemaal anders over. Maar ja, wie ben ik weer al, hè? Dat was Dinah Shore.

0: Ja, er zijn ook jongere mensen die van onze muziek houden. Hè? En dat bewees Robbie Williams nog wel met It's the Lovely. En hier zijn de boodschappen.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dat was het orkest van Max Greger met Malacora. We gaan nu naar de jaren 60 en dat waren ook de jaren toen Wiltura regelmatig in onze Vlaamse hitparade stond. Want het volgende nummertje komt uit 1969. Hier is hij met een heel bekend fenomeen trouwens, Liefdesverdriet.

Dat was ook een hele grote madame in de muziekwereld. Hè. De dame met een hele, hele mooie stem. Het was een echt Brits fenomeen in de muziekwereld. Onze Vera Lynn. Deze keer met het mooie Longing. En naar Vera zijn we toe aan Jane. En ook Jane heeft een hele mooie stem. Want hier is Jane Morgan met Bambino.

Dat was de tijd toen de artiesten nog konden zingen. Of dat nu ook het geval is, ik laat het even in het midden. Want deze madame kon toch heel goed zingen, hè? Jane Morgan met Bambino. En hier is Vic Damone, een man die dolgelukkig is, heeft een vrouw gevonden die niet kan stilzitten. Ze staat regelmatig op de dansvloer. En als ze thuis zijn, moeten de stoelen en tafels en de tafel ook opzij, want ze staat regelmatig te swingen. My baby loves to swing. Vic Damone.

This chick is hooked on swing. Ja, die man kende destijds geen minuut rust meer met zo'n madammeke in huis. My baby loves to swing, Fik Damon. Wij zijn toe aan Nana Mouskouri, een dame die ook regelmatig in verschillende talen zingt, hè, zoals ook in het Duits vandaag. Met dit nummertje, Lieder die die Liebe schrijft.

Dat was muziek met een Grieks tintje en dat kan ook niet anders, hè, want Nana Mouskouri is van Griekse afkomst, maar zingt wel in heel veel talen. Dat geldt niet voor deze madame, want ik denk dat die alleen maar in het Engels zong. En dat is Keistar. Ze komt eraan met Will I Ask You.

Ja, ze kon er ook echt niks aan doen. Hè. Sorry, sorry, sorry. I can't help it. Dat was Ruby Murray. Ik heb nog een kleine 4 minuten en dan moet ik de plaats ruimen voor collega Wilfried. Die gaat het heel goed doen tussen 12 en 2. Annie en ik bedanken u voor het luisteren en we zijn er graag terug. Volgende week zaterdag is Annie er niet bij. Dan ben ik niet live. Dan zit ik uitgesteld. Volgende week zaterdag. Goed, je hebt nog recht op 1 vocale plaat in dit programma. En dat wordt nog een nummer van Vince Hill. En die excuseert zich. Waarom? Dat gaan we nu te weten komen. Sorry. Nog een prettig weekend en tot de nuste week. Hè.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks aan de soep, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
10: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
11: Dat is enorm problematisch, hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
10: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
12: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
10: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese Voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
16: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci ImmoBiep.
21: Aha. Minerva.
22: Щоразу, коли я в Антверпен, я слухаю Вільфрід та кафе Мінерва.

0: Hallo allemaal, welkom bij Café Minerva. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Het is een iets andere Café Minerva dan wat u normaal van mij gewend bent op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Want we draaien de nummers die net onze top 1000 niet gehaald hebben. Jullie hebben een aantal stemmen uitgebracht, daar zitten nummers tussen die net niet binnen die 1000 zijn gevallen. Waar we trouwens volgende maandag, de maandag erop, 17 augustus, starten we met de uitzending van de Radio Minerva Top 1000. De eerste die er niet bij gaat zijn is Elvis Presley, maar dat is dit nummer van Elvis Presley. Elvis Presley zit er uiteraard wel in. Het was oorspronkelijk een pikant bluesnummer, maar in 1958 maakte Elvis er een wereldwijde nummer 1 hit van One Night. Voor de rest is alles hetzelfde gebleven. Annie zit nog altijd aan de telefoon. Die kan je bellen op 032 19 17 27.
1: Tattoo op de radio.

Brooke Benton, ook een artiest die regelmatig in jullie lijstjes voorkwam. So Many Ways, helaas uit 1959, staat niet in de top 1000. Want dat zijn we aan het doen vandaag. We draaien allemaal nummers die die top 1000 net niet gehaald hebben. Af en toe zal je dan misschien eens vloeken als je een van jouw nummers erbij hoort. Maar ja, zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Wie er ook niet bij is, of toch niet met dit nummer, zijn de Beatles. Het is de titelsong van hun debuutalbum in 1963. En de allereerste Britse nummer 1 hit voor de Fab Four. Please, please me.

0: Please Please Me en de Beatles al. We doen het al een paar jaar, zo de twee laatste zaterdagen voor de top 1000 draaien we de nummers die het net niet gehaald hebben. Dat is het enige dat een beetje anders is vandaag, want voor de rest blijft altijd hetzelfde. Zo heb ik gezegd, blijft alles hetzelfde tenminste. Hier is Lieve. Dag Lieve, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Wilfried. Zonnige middag.
0: Goed weer, hè?
1: Oh ja, blij. Dat is echt weer voor op Sint-Anneke te zijn.
0: Ja, zeker en vast.
1: Maar ik ga het vandaag niet hebben over het Sint-Anneke. Daar heb ik het al meermaals over gehad. Maar ik ga een aanrader geven. Een aanrader voor de mensen van het Antwerpse. Bezoek eens de Sint-Jacobskerk. Die is na jaren en jaren, ik dacht dat ze 4 jaar dicht is geweest, eindelijk terug open. Dat is gewoon een pracht om zien. En daar staan eigenlijk veel oudere kunstwerken en veel meer intact gebleven dan de andere kerken. En weet je hoe dat kwam?
0: Geen idee, want het heeft er ooit eens gebrand, hè, in die Sint-Jacobskerk.
1: Ja, maar ja, het heeft ooit overal al wel eens gebrand in die oude tijd.
0: Zeg dat tegen mensen in Frankrijk.
1: Nee. Die hebben nog veel meer originele zaken bewaard, omdat na de Franse Revolutie, de priesters in Antwerpen werden samengedreven. Zij wouden trouwens alle kerken sluiten. En de priesters die moesten een eed van trouw zweren aan de revolutie. Eigenlijk een eed van haat jegens het koningshuis. En als ze dat niet deden, dan werden ze op transport gezet naar de zoutmijnen als dwangarbeider. Er is nooit niemand van teruggekomen. En als ze dat wel deden, ja, dat was heel impopulair, hè? Ja. Want dan collaboreert je met de vijand, hè?
0: Ja.
1: Maar die kregen een formidabele cadeau. Die zeiden dan, die Fransen, jij hebt de eed van trouw gezworen als een van de weinigen. Kiest u een kerk en die breken we niet af. En de onderpastoor van de kathedraal zweert die eed van trouw en kiest niet de kathedraal om te bewaren, maar kiest de Sint-Jacobskerk om te bewaren. En de kathedraal die stond dus klaar voor afbraak, die is leeggehaald, die vloer is weg, die ging volledig afgebroken worden. Maar de Sint-Jacobskerk is relatief intact gebleven.
0: Intact, ja.
1: En daarom heb je daar nog veel originele dingen van de tijd van toen prachtig gerestaureerd.
0: En dus nu is ze terug open?
1: Ze is terug open. Ze is gratis toegankelijk. Tussen 2 en 5 in de namiddag. Alle dagen.
0: Oké.
1: Er is één nadeel.
0: En dat is?
1: Er zijn geen stoelen.
0: Staan er geen stoelen in de kerk?
1: Nee, er staan geen stoelen in de kerk, omdat vroeger er ook geen stoelen stonden, zegt men.
0: Ja?
1: En er staan alleen stoelen bij het Mariabeeld. Dus je kan nog gaan bidden en daar kan je zitten.
0: Worden er eigenlijk nog diensten opgevoerd dan in die kerk?
1: Er worden nog diensten opgevoerd.
0: Met staanplaatsen dan?
1: Nee. Niet met staanplaatsen in de Mariakapel.
0: Ah ja, zo.
1: Ja.
0: Oké.
1: Voilà.

0: nummer uit 1968 van The Foundations. En het is trouwens geschreven door de zanger van Manfred Mann, Mike Dabo. Build Me Up, Buttercup staat er niet in onze top 1000. Het zijn allemaal nummertjes vandaag, lieve, die we draaien, die het net niet gehaald hebben in de top 1000.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Jij bent ook stadsgids.
1: Ik ben rondleidingen
0: hier in de stad Antwerpen. Ja. En het is behoorlijk druk momenteel in Antwerpen.
1: Het is super druk. Oh, de riviercruises, ja, ja, die niet meer in de Rijn kunnen. Die riviercruises die leggen nu aan in Antwerpen. En daar liggen ze
0: dan
1: drie.
0: Een extra vraag naar stadsgids.
1: Och, ongelooflijk. Ja, ik had alle dagen vijf keren kunnen gidsen.
0: Ja. Wist u trouwens dat de Schelde?
1: Ja.
0: Een van de weinige, misschien zelfs de enige rivier is in Europa die niet droog kan vallen.
1: Ah nee, want die is verbonden met de zee.
0: Met de zee, hè?
1: Ja, eer dat de Noordzee droog valt. Trouwens, die Noordzee is ooit droog gevallen, hè?
0: Oei.
1: Ja, ja, ja. Want ik heb in die gidsenopleiding geleerd dat de bodem van de Noordzee met hevige winden gezorgd heeft voor de leemgronden.
0: Ah, zo. Ja,
1: ja, de vrucht. Maar ik spreek dan over de zoveelste ijstijd, hè?
0: Ik vind het wel plezant, want dat er allemaal naar boven komt nu dat die waterniveaus overal zakken. Wat ze allemaal vinden.
1: Ja, ja, ja, ja. Nee, ik heb gisteren Canadezen rondgeleid in Antwerpen. En die hadden dan ook nog eens de wens van naar Brussel te gaan.
0: Oei.
1: Ja, ze hadden een private driver.
0: Voor die mensen zijn die afstanden helemaal anders dan voor ons, hè.
1: Ja, ja, natuurlijk. Voor hen zijn dat peanuts, hè.
0: Ja, ja.
1: Ja. Enfin, over wat ga ik het vandaag hebben? Wel, ik ga het vandaag hebben over iets Vlaams. Iets Vlaams, iets van in Antwerpen, mm-hmm, iets voor mensen van hier. Want toeristen die doen altijd de grote attracties. Daar moet je het stadhuis mee doen en het steen mee doen. Ja, ja, ja. En de Schelde en het Vleeshuis en de Vlaikensgang. En dan heb je het gehad. Voor mensen van hier doe ik stukken en ik ga iets doen op 11 augustus van Sint-Andries. Een wandeling, mm-hmm, in de parochie van Miserie. Want nu is dat een heel trendy wijk, maar vroeger was dat echt wel wat anders. Hè?
0: Ja, ja.
1: Als je nu de straten neemt, wat dat is een kwartier, een kleine wijk in, mm-hmm, Antwerpen, Sint-Andries, er wonen nu 3000 mensen. Mm-hmm. Ooit woonden daar 33.000 mensen.
0: Op hetzelfde oppervlakte.
1: Op dezelfde oppervlakte. Dus dat is tienvoudig. Dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: En ik gids daar één stukje. En dat wil ik nu toch wel eens even aanhalen. Er is daar op de Sint-Andriesplaats een gedenksteen. En die gedenksteen, die verhaalt dat daar op die plaats het allereerste congres was van de Socialistische Partij.
0: Oké.
1: En het eerste agendapunt dat die socialistische partij bracht, was de kinderarbeid afschaffen vanaf 7 jaar en pas toelaten vanaf 12 jaar. Zelfs 12 jaar, ja, ja, een kind van 12 jaar, zou nu ondenkbaar zijn. Hè?
0: Maar de socialistische partij doet zijn eerste congres in een diep christelijke wijk dan eigenlijk?
1: Ja, maar er zaten ook veel arbeiders en arme mensen. En dat is natuurlijk wel de goede grond voor de BSP toenmalig van daar leden te werven.
0: Oké, als er mensen met je mee willen gaan wandelen in Sint-Andries, wat moeten die doen?
1: Wel, dan moeten die mailen en zich inschrijven op het agenda. Ik heb nog wel geteld 3 of 4 plaatsjes, meer niet. En dat is www.bruisendantwerpen. En dan naar agenda gaan. En dan kunnen ze gewoon een formulier invullen en dat komt dan bij mij terecht. Of ze kunnen ook bellen. Ik wil nog eens mijn telefoonnummer geven.
0: Niet doen.
1: Niet doen. Oké, dat is goed.
0: Goeie raad van Tante Kaat. Niet doen.
1: Niet doen. Oké, dat is goed.
0: Heel veel plezier in Sint-Andries.
1: Ja, merci.
0: Dag.

Geboren in Ierland als Raymond Edward O'Sullivan. Ze noemden hem Ray oorspronkelijk. Maar het is de management dat eigenlijk gezegd heeft... je moet die naam veranderen naar Gilbert O'Sullivan. Om zo'n beetje de link te leggen tussen Gilbert en Sullivan... de componisten, het componistenduo. Get Down staat niet in de top 1000 dit jaar. De koorts van de top 1000 begint toch al wel aardig te stijgen, merk ik. Want er zijn al heel wat mensen die zich een plaatsje gereserveerd hebben voor onze finale op zondag 23 augustus in de Grote Witte Tent hier bij Radio Minerva. Koorts heb ik niet echt, slaaptekort daarentegen.

0: Opgenomen vlak voor zijn dood in 1958 hoorde je Buddy Holly en True Love Ways. Een nummer dat hij opnam met een volledig orkest erbij. En als je hoort welke mooie muziek we al draaien tussen de nummers die het net niet gehaald hebben. Die top 1000 van Radio Minerva, kan je je al voorstellen hoe goed dat gaat zijn de week van 17 tot 23 augustus.
1: De Van Hunks wil dat tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoke. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat manneke.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Karin kent en dans je de hele nacht met mij. Op donderdag kan het maar tot 12 uur trouwens, zeg het maar even. In 1966 was het de allereerste Nederlandstalige nummer 1 hit. In de Veronica Top 40 toen nog. Oorspronkelijk dacht ik zelfs dat het een inzending was voor het Eurovisie Songfestival voor Nederland. Vandaag en ook volgende week draaien we 2 uur lang de platen waarvoor jullie stemden, maar die toch net die lijst van de 1000 van Radio Minerva niet gehaald hebben. En dit is een sfeervolle cover van een Venezolaanse klassieker. In 1988 in de hitlijsten gebracht door de Belgische Sonia Dronier. Maar u kent ze wellicht beter als Victor Laszlo. Angstje.

Muziek die perfect past bij het weer hier op Sint-Anneke. Kom maar eens langs in het Minerva Café. En als je er op 23 augustus graag bij bent, zou ik toch maar even een belletje placeren en zien of je een plaatje kan reserveren. We draaien dus weer de platen die er net niet bij waren, of niet bij zijn dit jaar. Platen waarvoor jullie stemden, ook het volgende nummer. Dat Engelbert Humperdinck nu niet in onze top 1000 zou staan, ga ik je niet beweren. Maar jullie stemden voor de oorspronkelijke B-kant van Release Me uit 1967. Maar dat nummer heeft het niet gehaald. Het is wel een soort van cult, heet je hier, is 10 Guitars.

0: Engelbert Humperdinck en 10 Guitars. Er zijn heel wat stemmen binnengekomen, dat kan ik u vertellen. Iets meer dan 2000 stemmen heb ik binnengekregen voor de top 1000. Iemand die ook alle jaren meestemt, dat is Ed Kooijman. Hij stemt ook vaak voor zijn eigen nummers, maar hij had er toch een paar meer op zijn kant moeten krijgen, want deze schitterende congé van Ed Kooijman, die heeft het jammer genoeg niet gehaald.
1: Al de droeve winterdagen zijn vergeten en verbaard. En het werd daar dat we gaan denken aan Koosheid.

Want we trekken naar de poorten door stompoemen, dat is gezond. Goed vaar weg van al de rommel in de stijl. In het bos lijm al die vrouwken een groe tafel open. Swings dat ik gewoon zing of dat ik wat eten vind. Want een Antwerpse toerist, laat ons zeggen galactisch, kan niet leven zonder frieten bij een pink. Pikken in het bos, dat is gezond. En we smaten geen papiertjes op de grond. Want we zijn hier op de boot, de proper mensen van de stad. Wordt dat alles naar het zwiet en het werken stinkt. Als de avond is gevallen, zijn de koeien in de stallen. En de boerke zitten thuis voor de tv. Plooien wij ons tentje open en we kruipen dicht bijeen. En genieten van de avondelijke vrij. Er zijn vliegen, muggen, wepsen en zo meer. Maar zo

ze bleven rijken in dat vrije had. Gaan ons gedachten terug nog meer in kaas en lang. Er is niks zo goed als het geld en de melk, maar in de grond.

nummer dat in 1972 zowat de voordeur inbeukte voor de disco-rage die er zou opvolgen. Feel the Need in Me. De Detroit Emeralds, die net trouwens als de Supremes afkomstig waren uit Detroit. En dit is de Franse jazzgitarist en chansonnier Sacha Distel. Heel raar dat hij er niet in zit in die top 1000. Maar ja, de luisteraar heeft gesproken.

0: deze week en volgende week ook lichten we al een tipje van de sluier op wat betreft de notities die het net niet gehaald hebben, onze top 1000. Misschien zitten er nummers bij die u gestemd heeft. Something van de Beatles is een van de meest gecoverde nummers ooit. En George Harrison, die het nummer schreef, die vond deze versie van Shirley Bassey uit 1970 een van de allerbeste ooit. Hier is Shirley Bassey. Tot ziens.
1: Something in the way he moves.

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Over een uur start de Pride-parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+-gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
3: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen. Maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
2: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
4: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn. We zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten. Dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op. Er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
2: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
5: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
2: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodental na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minnares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fin Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: poepiedoep.
1: Oorspronkelijk uit de musical Good Boy, maar het is pas wereldberoemd geworden dankzij Marilyn Monroe in de filmklassieker Some Like It Hot in 1959. I Wanna Be Loved By You. Ja, goedemiddag. Welkom op de B-kant van Café Minerva.
0: Dat doos, ja. Zit je nu nog altijd op café?
1: Ja, en met rechte reden, want vandaag overloop ik graag samen met u de nummers waarvoor u gestemd heeft voor de top 1000, maar die het net niet gehaald hebben. Zoals de volgende, die stond begin jaren 70, denk ik, op zowat elke jukebox in elk café hier in Vlaanderen. MUZIEK.

taal van de liefde verstaat. Ik vermoed dat het er nogal een gedoe geweest is op de burgerlijke stand toen zijn vader hem gaan aangeven is. Daniel Dirk heeft twee voornamen. Hij staat niet in de top 1000, net zoals het volgende nummer, dat eigenlijk geschreven is door country-legende Kris Kristofferson. In 1973 werd het een hit voor Perry Como.

Ray Como, 1973 en For the Good Times. Voor er een landelijke paniek uitbreekt, Nat King Cole staat wel in de top 1000, meer dan één keer zelfs, maar niet met dit nummer. Het is een beetje een mix van Engels en Frans, waarmee hij in 1955 de hitlijst veroverde. Hier is Nat King Cole en Darling, je vous aime beaucoup.

het is pijnlijk. Misschien heeft u wel de moeite gedaan om te stemmen voor Darlings of Zambuco, maar Nat King Cole is er helaas niet met in de bovenste 1000 geraakt. We draaien die nummers die het zo net niet haalden deze week en volgende week. Maar ik wil toch nog eens even zeggen over die zondag 23 augustus. Dan is de grote finale van onze top 1000. Dan zitten we in de hoogste regionen, zo zeg maar de laatste 100. En het is de bedoeling dat we er een echt feest van maken die dag. We zitten live uit te zenden in de tent dan hier. De witte tent, die kent u misschien. Zoveel mogelijk presentatoren en telefonisten gaan aanwezig zijn. U kan die mensen aanraken, hè? Die zijn er dan echt. En wij kunnen ook eens kennis maken met onze luisteraars. En wat we ook gaan doen, die bovenste regionen, dat zijn allemaal echt meezingers. En ja, we gaan de teksten voor van die nummers zorgen dat je die daarin op tafel hebt liggen. Dan kan je meezingen met al die klassiekers, die superfavorieten van de radio en van luisteraars, zeg maar. En dan vind ik het toch een beetje raar dat dit nummer het niet gehaald heeft, want dat is ook zo'n ene die je kunt meezingen.

Ik krijg hier berichtjes van mensen die zeggen... Amai, wat goeie muziek van de middag. Ja, maar dat heeft twee redenen. Ten eerste, het zijn allemaal nummers waar jullie voor gestemd hebben. Maar het zijn ook tegelijkertijd nummers die net niet in die top 1000 zijn geraakt. En dat zijn natuurlijk niet de minste. Hè. Love Me Tonight, Tom Jones, was oorspronkelijk een Italiaans nummer. Maar die tijger uit Wales maakte er in 1969... een gigantische hit van. Ook niet in de top 1000. Muziek van Boudewijn de Groot. Tekst van Lennart Nijgen. Ik dacht in der tijd altijd dat het een soort van carnavalslieke was. In 1967. Maar nee hoor, niet minder. Het land van Maas en Waal.

0: proberen contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

ben het eens gaan nakijken. Ook vorig jaar heb ik hem gedraaid bij de nummers die het net niet haalden. Shake en Tu sais, je t'aime. Van oorsprong een Maleisiër die ontdekt werd in Parijs. Matt Monro had zijn grote doorbraak in 1960 met het volgende nummer, Portrait of My Love. Die Matt Monro die werd soms een beetje de Britse Frank Sinatra genoemd. Hij is trouwens ook de allereerste die een titelsong van een James Bond film heeft ingezongen. Dat was From Russia With Love. Hier is Portrait of My Love.

Volgens mij is het volgende nummer dat dat net niet gehaald heeft. Een van de enige nummers die ooit twee keer in twee verschillende jaren op nummer 1 stond in Amerika. En hij was ook verantwoordelijk voor de meest ontwrichte heupen van de geschiedenis. Ik heb het over Chubby Checker and the Twist.

0: Johann Strauss junior schreef het al in 1858 en André Rieu nam het op in 1999, de Tritsch Stratsch Polka. Ja, het staat er niet in, maar ik kan u al verklappen, er staan wel degelijk klassieke nummers genoteerd in die bovenste 1000 bij Radio Minerva. En dat is wat jullie doen. Jullie maken er echt een feest van de muziek van. Er zit gewoon van alles in. Deze is er jammer genoeg ook niet bij, maar het is wel een beetje de signature song van de Nederlander Ben Kramer. Hier is de oude muzikant.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht.

Roy Orbison en Lia. Ik heb er nog eentje die de top 1000 net niet haalde. Het is een nummer uit 1964, maar 30 jaar later zou het wereldberoemd worden, zeg maar, door een iconische dansscène in een film, Pulp Fiction van Quentin Tarantino. Ik heb het over Chuck Berry, C'est la vie, you never can tell.

Seravi, you never can tell. En tot zover ons twee uur durend extra verzoende platenprogramma. Ja, eigenlijk wel een beetje, want het zijn allemaal nummers die jullie in je lijstjes hadden gezet, maar die net niet genoeg punten verzamelden om de top 1000 te halen. Volgende week doen we dat nog eens. Hebben we nog twee uurtjes van die nummers die het net niet haalden. En dan nog twee keren slapen en het is zover de top 1000 van Radio Minerva. Ik doe nog de groeten aan u allemaal. Bedankt voor het luisteren. Ingrid uit Ruisbroek, Juliette uit Antwerpen, Renate uit Borgerhout, Mutien uit Kokzijde, Marina uit Berchem, Mark uit Endermonde, Erik uit Kontingen, Willem uit Barschaat wens ik ook meteen een gelukkige verjaardag, want die zijn jarig vandaag. Groeten van Annie en van mezelf, dadelijk Frankie en Monique. Nog veel zonnig plezier met Radio Minerva en tot de volgende maar weer. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva.
7: Rond deze tijd start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
8: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen. Maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
7: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zo net is ook de 8e etappe begonnen. Mogelijk is het iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag zondag en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Beste luisteraars, goedenamiddag en van harte welkom bij Middag met René, live vanop het prachtig Sint-Anneke. Ik ben uw presentator Frankie en aan de telefoon zit Monique klaar om jullie vragen en reacties te ontvangen. Jullie lid worden of even hallo zeggen, dat kunnen jullie altijd bereiken op de 03-219-1727. Maar eerst wil ik ook graag Wilfried van harte bedanken voor het programma Café Minerva van 12 tot 14 uur. Vandaag een iets andere vorm, want vandaag heeft hij 2 uurtjes nummers gebracht die de top 1000 niet hebben gehaald. Ook een welgemene dankjewel aan zijn telefoniste Annie voor haar inzet. Maak het jezelf gemakkelijk, geniet van de muziek, de sfeer en het gezellig samen zijn. We zijn blij dat jullie erbij zijn. Blijf gezellig bij ons, we luisteren veel luisterplezier met Middag Matinee. En we zijn vertrokken, onze eerste vocale, eentje uit 1965. Hier is Frankie Randell met More.

This is the night. Het zal weer warm zijn van de nacht in de slaapkamer. Bobby Brooks. Ik wou zeggen Bobby Princeton. Nee, Bobby Brooks uit 1957. Vorige week had ik hem in het Duits laten zingen. Vandaag laat ik hem het eens in het Engels doen. Uit My Fair Lady, It Only Takes a Moment. Hier is Bob Benny.

Ook een stem die je overal uithaalt, vind ik. Barbara Streisand met People, dat is een liedje uit 1964. En de volgende groep heeft ook al verschillende bezettingen gehad. Ik heb het over de Platters uit 1958, I Wish.

Can't Smile Without You. We kennen dat natuurlijk allemaal van Barry Manilow, maar vandaag gebracht door Engelbert Humperdinck. En nu de Carpenters. Ook zo'n stem dat trekt, ja, je trekt herkend. Hier zijn ze met We've Only Just Begun.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Huns wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat, manneke.

0: Secret Love, gebracht door Jean Haderman op zijn Hammond orgel. En wat kan je zo al verwachten op die donderdagavonden in de feesttent hier, die dansavonden? Ik ga even buiten de lijntjes kleuren. Hier is Marianne Rosenberg, Hitmix. We gaan even naar Duitsland.
1: Nachmittagsmatinee met Frankie auf ihrem Radio Minerva.

0: Van Duitsland terug naar ons eigen Belgische land met Rina Pia en Bob Benny met Zing Kleine Vogel. En de volgende heeft niet ver moeten gaan zoeken voor een titel voor zijn nieuwe plaat. Hier is Paul en Paula met Hey Paula.
1: Hey!

Dat was eentje uit 1959, The Dells met Oh, What a Night. Op zondag 9 augustus, dus morgen, is Radio Minerva te gast in Wilrijk. En van 12 tot 16 uur presenteren Danny van Tichelen en Sis van der Bist de activiteiten live op de Bist. In het kader van het gezellige jaarmarktweekend. En zo zorgt de dansgroep Swinging Station voor een wervelende demonstratie in initiatie Lindy Hop. Waarbij iedereen kan kennis maken met deze swingende dansstijl. En daarnaast kijken we ook uit naar de aankomst van die prachtige oldtimers tijdens de Jerry Anglis Memorial. Een sfeervol gebeuren dat liefhebbers van nostalgie en klassieke wagens zeker zal bekoren. En op maandag 10 augustus is het de traditionele jaarmarkt, maar wel zonder vuurwerk, heb ik gelezen. Nog eentje en dan gaan we even eruit voor wat reclame en het nieuws van 3 uur. En dat doen we met Della Reese en Don't You Know. Tot zo!

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
5: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter, goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Reisofferte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu
8: 3
7: uur.
8: Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Antwerpen is de Pride-parade vertrokken. Zo'n 38 kleurrijke praalwagens trekken door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap. Zeker na de aanslag op de Pride in Berlijn. De politie neemt daarom extra maatregelen, vertelt journaliste Laurent Stappers van Op de Pride.
10: Er is vooral heel erg veel politie. Er zijn politiewagens, zijn anonieme wagens, op de fiets, op de motor, noem maar op. En ook digitaal zijn ze onderzoek aan het voeren. Ze gaan kijken online op social media en zo of er dreiging is tegen and for Pride. Of er mensen zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
9: Hoeveel extra agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ze is ziek. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde dit jaar niet haar niveau. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zonnig en helder vanmiddag, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Oboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Het Ray Conniff Orchestra met Brazil. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee, live van op een zonnig Sint-Anneke met Frankie en aan de telefoon Monique. En je kan ons zo altijd bereiken op de 03-219-1727. En de volgende is vorige week zondag 86 jaar geworden. Ik heb het over Wiltura met Het kan niet zijn.

I Can't Stop Loving You. Dit kennen we natuurlijk allemaal van Ray Charles, dat hij uitgebracht heeft in 1962. Maar deze man heeft het 2 jaar later uitgebracht, in 1964. Dit was Jim Reeves. En nu The Voice of Europe. Ik heb het over Eddie Wally. En hier is hij met Hear My Song, Violetta.

light of the sight of you fall. The more I see you,

More I See You, Bill Henderson, of William Randall Henderson, was een Amerikaanse jazzzanger en ook een kleine acteur. En de volgende heeft veel moeten gaan optreden voor de jongens die voor het vaderland moesten vechten. Ik heb het over Vera Lynn met I'll Be Singing You.

Old Blue Eyes, Frank Sinatra met Charmaine. En ik denk wel dat hij in de top 10 staat van de top 1000 die we gaan uitzenden vanaf maandag 17 augustus. En zou hij terug met zijn My Way op nummer 1 staan? Want dat was in 2023. Dan stond hij op nummer 1. Vorig jaar stond hij op 4. Want dat was nummer 1 Look Around. Dus we zijn allemaal benieuwd. Maar dat komen we te weten zondag 23 augustus. Hier in onze feesttent kunnen we dat live meemaken. En nu Dick Roman met Just In Time.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

Granada, gebracht door het orkest van James Last. En de volgende, ja, die mag ook niet ontbreken in mijn playlist. Dat is Des O'Connor. Hier is hij met Night and Day.

L'amour est une bouquette de violette. 1952 spreken we. Dit was Luis Mariano. En de volgende, ja, die is mij al aan het roepen van naar huis te komen. Ik heb het hier over Tony Christie met Frankie, maar hij zal nog even moeten wachten. Want na de uitzending ga ik er nog een drinken hier in ons Minerva Café. Hier is hij, Tony Christie en Frankie.

My Silent Love, Robert Cameron. Ja, beste luisteraars, mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van Monique. En volgende week zijn we hier terug. De volgende twee uurtjes is de computer. En dan om vannacht 18 uur is het terug de Kroene Club met Rudy van Brussel. Ik zou zeggen nog een fijn weekend. Geniet nog van het warme weer. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Nog veel luisterplezier met de collega's. En ik kan eruit met de Andrew Sisters en rum en Coca-Cola. Heel lekker, maar met dit weer zou ik er toch niet te veel van drinken. Ik zou het houden bij wat water. Tot volgende week. Groetjes, dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
4: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
8: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg?
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
10: Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Vorig jaar waren er 160.000 bezoekers. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
7: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
6: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
8: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
9: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
10: Er gebeurt nog veel te veel. Dat ze die mensen aanvallen op straat en zo, vind ik verschrikkelijk.
6: In Dendermonde, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
11: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
6: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. Blijft vrij zonnig vanavond, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
12: Zeg Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Maar ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienhouwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
7: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
6: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
8: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
9: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
10: Er gebeurt nog veel te veel. Dat ze die mensen aanvallen op straat en zo, vind ik verschrikkelijk.
6: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval, dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hete golf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
11: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
12: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
11: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
12: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
14: Robert, de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
15: zeg.
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
17: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. We gaan hier een beetje blijven hangen, dat tot en met 8 uur, hier in de Kroener Club. We zijn alvast gestart met de Kroener Pack, samen met Frank Sinatra, met LA is my lady. Maar ik zou zeggen, de Kroener Club is my lady of my baby. Goedenavond en we gaan ervan genieten met deze nummer, onder andere van Doris Day, Blue Night met Hot Kiss Corners.
2: This is Rudy's Kroener Club.

Als u denkt dat we al vroeg in de tijd teruggingen met Doris Day, dan hebben jullie het helemaal mis, want in het tweede helft van het eerste uur krijgen jullie een nummer te horen uit 1931. Jawel, je hoort het zeker goed, uit 1931. Dat is 95 jaar geleden. Wie het zal zijn, ga ik nog niet verklappen, maar deze nummer van Doris Day was Bo Knight, een Hot Kiss Corners.

0: Twee nummers achter elkaar kregen we te horen. Deze onder andere van Tony Bennett, Cinnamon Signer. En daarvoor Kitty Allen met Take Everything But You. We gaan het een beetje rustiger aan doen. En dat met een mooi nummer van Danny Foster met Stand By Me. Ik zou zeggen, neem gerust een hapje en een drankje. En geniet van deze nummer.
1: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroenerclub op Radio Minerva.

0: Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
6: This is Rudy's Crooner Club.

kennen deze nummer vooral van Glenn Miller Orchestra. Maar deze was van de BBC Big Band Pennsylvania 65000. Ja, ik zou zeggen, neem de telefoon maar op. Trouwens, als jullie naar de studio willen bellen, dat kan zeker. Doe het gewoon, want ik ben wel live aanwezig. Dus op het nummer 03-219-1727. We gaan verder met K-Star, met Changing Partners. Dat gaan we zeker niet doen.

0: van partner wisselen lijkt me het meest logische bij een dans. Bij iets anders, ja, nee, dat laat ik aan de verbeelding over. We hoorden net uiteraard met K-Star. We gaan verder met Nina Simone, C-Line Woman.
1: Goedenavond, dit is de Kroenderclub met Rudy van Brussel.

Sommige stemmen kan je er zo uithalen, zoals deze van Nina Simone met Sea Line Woman. Ons volgende, ja, die ga je zeker herkennen, want die maakt iedere week een deel uit van de Kroonerpack. Dan gaan we uiteraard over Dean Martin hebben met Standing on the Corner.

0: Uiteraard, standing on a corner. Ik sta niet op een hoek, maar wel achter de microfoon zit ik hier op een stoel muziek te presenteren. Onder andere deze van Dean Martin. Een van mijn favorieten is de volgende en dat is Matt Dusk. Who the one is running the show. Ja, dat probeer ik toch.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

The One Who's Running the Show. Ja, met Dusk was dit. Ik probeer hem al even hier in mijn show te krijgen, zou ik maar zeggen. Maar hij heeft het zodanig druk. En ook moet hij af en toe eens verlof nemen met Dusk. Ik had het in het begin van mijn programma gezegd. Ja, we gaan even terug in de tijd. En dat meer bepaalt het oudste nummer in dit programma. Komt uit 1931. Dan neem ik het over Ozzie Nelson met Dream a Little Dream of Me.

Geef toe, dat was toch een heel mooi nummer. Uit 1931, jawel, 95 jaar geleden. Eigenlijk vond ik de kwaliteit van deze plaat of muziek toch heel mooi. Van Ozzie Nelson, Dream a Little Dream of Me. En ook nadien, jaren later, vertolkt door vele, vele...

Een geweldig orkest, Pim Jacobs. Het is hoge tijd om afscheid te nemen van het eerste deel van de Kroonenclub. Dat doen we samen met Nana Mouskouri. Don't go to the strangers. Ik ga zeker niet naar de vreemden. En jullie zeker ook niet, want ik hoor en zie jullie natuurlijk terug in het tweede deel van de Kroonenclub. Tot zo meteen.

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een recordeditie van de Pride Parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
2: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride Fearless, onbevreesd. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze kwam als derde over de streep net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Haar ploegleider Lieselotte Delcroix is uiteraard blij.
4: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het geel staan vandaag dan niet in het geel.
2: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.
5: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: voor veel mensen betekent dat heel veel muziek. Ja, Music to Watch the Girls Goes By. En dat was van Tom Gable. Goedenavond en welkom in het tweede deel van de Kroene Club met Rudy van Brussel. En uiteraard gaan we nog een goeie 55 minuten muziek aan jullie brengen. En hopelijk dat jullie een beetje kunnen genieten. Je weet, je kan nog dit uur bellen naar de studio. Wil je graag een babbeltje slaan of iets zeggen? Dat kan allemaal op het nummer 03-219-1727. We gaan verder met Guy Mitchell met 99 Years.
1: This is Rudy's Crooner Club.

1999, jaren 99 years van Guy Mitchell. Dat is al heel wat. Alhoewel, je weet wel, in familie is Annie Geraerts ook 100 jaar geworden. En uiteraard geniet ze nog alle dagen van het mooi leven. En acteert ze ook nu nog. We gaan verder met Earl Grant, The Look of Love.

Nee, we gaan zeker niet naar Manhattan. We blijven hier mooi op het Sint-Anna-strand, want het is hier mooi, lekker warm. En uiteraard kan je een terrasje doen hier op Radio Minerva. Beter gezegd, Café Minerva en iets lekker eten.

zult het al wel gemerkt hebben dat we deze avond hier in de Kroneclub redelijk terug in de tijd gingen. Het oudste was uit 1931. En deze nummer moet alleszins zeker niet onderdoen van Jack Lewis met Glenn Doria. Uiteraard gaan we nog verder en deze is eentje van de Kroenerpack met Sammy Davis Jr. My Funny Valentine. Opvolgend met Dusk met Swim.

het tweede nummer uiteindelijk van Mad Dusk Swimming. Ja, zwemmen allemaal goed en wel met deze warm weer. En het wordt ook min of meer een beetje toegelaten overal. Maar ik zou zeggen, pas toch maar op voor de onderstroming of wat dan ook. Want het kan altijd een beetje gevaarlijk zijn. Dus niet zeker onnodige risico's nemen.

oude opname van Frank Sinatra, Talk to Me. Natuurlijk, in het leven, als je met problemen zit, moet je zeker erover kunnen praten, over alle dingen. Dus praten is zeker belangrijk met Talk to Me.

Een tempo nummer van Young Sinatra's She's Got It So. We gaan verder met Ella Fitzgerald met Midnight Sun.

dame, ook regelmatig te horen hier in de Kroonenclub. Iedere keer, meestal met een ander nummer. Onder andere deze van Midnight Sun. Onze volgende is eentje van Billy Kramer met Detroit City. En hij zingt I Wanna Go Home. Ik wil dat zeker niet doen, want ik heb nog een paar platen te spelen voordat ik naar huis ga met de waterbus uiteraard. Hallo.

Ja, wat zou ik jullie deze avond nog iets kunnen leren? Ik weet het niet, ik kan alleen maar raad geven. Blijf gewoon luisteren naar Radio Minerva. En ook zo meteen na 8 uur naar de Popcorn City te luisteren met Jan van Dijk.

Eigenlijk een heel mooie titel, Allegheny Moon van Patti Page. Ik wil ook de luisteraars bedanken voor de fijne reacties dat jullie al hebben doorgegeven. Maar als jullie nog iets willen, dat kan altijd. Je kan nog even bellen naar het nummer 03-219-1727. Een mailtje naar mij sturen, eventueel voor een plaatje dat je al lang niet meer hebt gehoord hier hebt in de Groene Club. Dan stuur je maar gewoon naar Rudy van Brussel, @radiominerva.be. Of eventueel naar info@radiominerva.be. Dat kan ook.

Hopelijk hebben jullie al kunnen genieten van de Kroenenclub, want die zit er volledig op. We hoorden net nog een nummer van Lou Rawls, That Would Do It For Me. En ons laatste, allerlaatste vocale nummer is eentje van Della Reese, The Party Is Over. Dus dat wilt eigenlijk al meer dan genoeg zeggen. Maar wel voor de Kroenenclub, beter gezegd, is de party over. Maar we hebben nog heel wat presentatoren deze avond, want zo meteen is er ook hier de Popcorn City met Jan van Dijk. Dus hoge tijd om afscheid te nemen. En ik zou zeggen, graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En als jullie nog willen graag reageren,

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat nu onderzoeken. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte de gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Cassia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze werd derde net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. En ze is uiteraard blij.
3: Ja, geweldig natuurlijk. Het is onlogisch om hier het geel te pakken. In januari deed ik de verkenning hier. En ja, waarom zou ik hier het geel pakken? En ja, uiteindelijk doe ik dat dan toch.
2: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City. Summer.

zon op je bol, zweet op de rug en een melodie die je direct naar een denkbeeldig strand katapulteerde. Tijdloze feel-good op de radio met de Golden Biz Band en Summertime uit 1975. Het is zaterdag, tijd voor Popcorn City. Fasten.

Christine Kwait met If You've Got a Heart uit 1965. Een heerlijke portie Britse jaren 60 dramatiek met net ervoor een plaat van Kenny Dana die met It's Been So Long al sinds 1961 zat te wachten op de grote liefde. Dat is pas engelengeduld en we begonnen het blokje met Jolly Boy Shepherd en You Care uit 1967. Een plaat met een aanstekelijke soul groove die ons brengt bij het vaste soul blokje in Popcorn City. Popcorn.

Lekker soulgeluid, drie maal na elkaar met soulveteraan Bobby Patterson uit 1966 en I'm in love with you, Salvation van Robert Thomas en nu net kon je luisteren naar een soulplaat uit 1973, Brenda and the Tabulations en A Love You Can Depend On.

Wat een pikker! Je hebt het misschien al gemerkt. Er zitten vandaag iets minder klassiekers in Popcorn City. En ik heb gekozen voor wat minder voor de hand liggende platen. Maar ze moeten zeker niet onderdoen voor hun grote broers. Nog nooit gedraaid in het programma. En ik ben zeker dat er heel wat mensen zijn die de plaat beren goed vonden. Cotton Picker van Word & Watts uit 1958. Voorafgegaan door de Smoothies en Softly. En met een groepsnaam als de Smoothies verwacht je natuurlijk een vloeibare mix van banaan en proteïnepoeder, maar dit drietal serveerde in 1960 uitsluitend fluweelzachte vocale harmonieën. Zo zacht en glad gezongen dat je er bijna over uitgleed. En als eerste van die drietal hoorde je Walter Jackson met Ten Only Ten uit 1962.

0: mooie van Rebecca Lee met Go Ahead and Be a Woman uit 1974. Een dijk van een popcorn soul en bluesplaat uit de hoogdagen van de jaren 70. Billy Down kwam dan weer uit 1958 met Look What I Found. En soms heeft een mens niet meer nodig dan een blije zanger die trots laat zien wat hij gevonden heeft. Ons trio begon met Nichelle Nichols en Why Don't You Do Right? En die kwam uit 1967. Leuk, wist je dat je is dat Nichelle ook actrice was en wereldberoemd werd in de rol van Lieutenant Uhura uit Star Trek.
1: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.

is. Volgende woensdag is er een zonsverduistering, maar vandaag vielen er tranen uit de lucht in Fall in Tears van Ronnie James uit 1961. Zo melancholisch dat je hem spontaan een doos zakdoekjes zou willen geven. Net ervoor en op verzoek een mooi stukje vinyl van meesterpianist Roger Williams met Temptation uit 1960. We trapten het blokje af met Sam Harkness en The Great Matchmaker uit 1961. Een vergeten soulplaat over de ultieme koppelaar.

We gingen naar 1965 en toen stond Johnny Tillotson met Once Yours, Once Mine in de hitparade. En eigenlijk zou de werktitel Two Hearts moeten geweest zijn, maar dat kon niet, want dat was al een andere hit van hem. De talenknobbel was één groot feest, want waar Adriano Celentano is, wordt er plezier.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat onderzoeken. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaard en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Op dit moment zijn twee andere wedstrijden aan de gang. Sint-Truiden-Lommel en Westerlo-Union. En een klein Spaans bergdorp zet zich schrap voor een ongeziene invasie voor de eclips komende woensdag. Somos Sierra ligt op 1500 meter hoogte op een uur rijden van Madrid en is een van de beste plekken om de zonsverduistering te zien. De verduistering zal er 1 minuut en 29 seconden te zien zijn, veel langer dan elders in Spanje. Het dorp telt amper 93 inwoners, maar verwacht woensdag 2000 bezoekers. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder 30 graden.

Een mooi begin van het programma Earth and Fire uit 1973 met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ik noem het broek met brede pijperrok en in die tijd wilden we niks anders. Gisteren werd bekendgemaakt dat Journey Kaagman, de zangeres van de groep, vorige week vrijdag overleed op 79-jarige leeftijd. Vandaar de plaat als eerste in de Van Dijk-collectie vanavond. De vergeten hits zijn meer tot 10 uur op de radio.

Als dat geen leuk plaatje was, dan weet ik het ook niet meer. Sommige relaties staan vanaf dag 1 schuin, maar zolang de fundering niet instort, blijven we er gewoon voor gaan. Frank Pizzani en Lisa de Tower of Pisa uit het jaar van de Expo. We hadden ook een lekkere van Melba Moore uit 1976 die zich ontpopte als disco-diva met This Is It, This Is The Real Thing. Dat is een beetje zoals de Van Dijk-collectie. Men.

0: producer Brady.
1: Ik heb het altijd al een ondergewaardeerde zanger en woordkunstenaar gevonden en ik was fan van het eerste uur. Tol Hansen beschreef het Amsterdamse betonleven in 1978, Big City, You're So Pretty. Net ervoor was het weer even kroenertijd met Tommy Edwards en It's All in the Game. Dit is de Van Dijk collectie en we gaan een beetje ambiance maken.

De Belgische polder zijn tropisch-Latijns-Amerikaanse ritmes. Het paste bij elkaar en Lou de Preik maakte er met Two Man Sound in 1975 een gigantische zomerhit van. Vinny Vinny met net ervoor nog een gangmaker, maar die kwam met een man citroenen uit 1965. Trini Lopez, Lemon Tree, Very Pretty en The Lemon is Sweet.

0: fire.
1: We kennen de plaat uiteraard van Johnny Cash, maar hij betaalde met een cheque aan Merle Kilgore, want die schreef het nummer en zong het als eerste in 1959. Ook de Tramps waren van de partij met een plaat die je bloeddruk de hoogte injoeg. Origineel van de Isley Brothers, maar de Tramps maakten er in 1974 een disco-bom van.

Willy in de Van Dijk-collectie. In 1972 schoof de Vlaamse jeugd massaal tegel per tegel over de dansvloer, want Willy Sommers legde dat nostalgische plakgevoel vast voor de eeuwigheid. Weet je nog die slow die ik danste met jou? Ja, zei ze, mijn tenen zijn er nog helemaal plat van. En drie keer kloppen met een borstelsteel op het plafond als uw vent naar zijn werk vertrokken is, dat was de boodschap voor vrouwen die met de bovenbuur scheef rondschaatsten. Tony Orlando en Down maakten de communicatie in 1970 wel heel gemakkelijk in Knock Three Times.

Minder lullen, meer poetsen, radio zonder gezeik met Jan van Dijk. Dit is de Van Dijk Collectie, de zaterdagaflevering, want op woensdag doe ik het dubbel. Elvis Presley sneed in 1968 alle doelloze romantische prietpraat direct af. Knikken met Yvette Kuif voor A Little Less Conversation. Voor Carol Douglas geen hoestsiroop of paracetamol, maar op doktersadvies gewoon een stevige dosis disco in Doctor's Orders. Mark doet ondertussen teken van achter het raam dat het genoeg geweest is, want hij staat klaar met Jukebox Gold en zijn jeukdoos is gevuld met allemaal toffe plaatjes om van 10 naar middernacht te gaan. Woensdag ben ik er tussen 4 en 6 en als je die trein mist, dan moet je wachten tot zaterdag.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
3: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feest gedruist te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
2: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. En van het aangekondigde huwelijk van voetballer Cristiano Ronaldo op Madeira bleek helemaal geen sprake. De halve wereld keek ernaar uit en aan de kathedraal van Funchal kwam vanmiddag ook een koppel aan om te trouwen. Maar het was niet de bekende voetballer. Dat zagen ook deze Vlamingen die net op reis waren op Madeira.
4: We denken eigenlijk dat het zelfs twee acteurs waren die probeerden te trouwen om ons op het verkeerde pad te zetten.
5: Er was ook geen volk of toeschouwers in de kerk zelf. Het was echt gewoon een man en een vrouw. En toen dat we bij het altaar kwamen, dan zwaaide die man zo...
4: Om duidelijk te maken dat we allemaal geprankt zijn, denk ik.
2: Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
6: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar, Jukebox Gold.

0: In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
1: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feestgedruis te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad, is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
0: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. En bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan, bij maxima net onder 30 graden.
2: Welkom bij Jukebox Gold Special Summer of 26.

0: is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
2: Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze brachten duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa. Ze smokkelden ook wapens en drugs. Er zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de topfiguren van het netwerk in België en Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle.

Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er loting. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.

Is it a sin?

The party's over. It's time to call it a day. They've burst